0: Hij kunt er niet wat voor een bemoeien.
1: Dat moet je aan de jaren.